Ja, een afro. Wat? Een afro? Ja, een afro. Echt? Ja, echt? Ja, weet je het zeker? Nee, maar dan echt. Ja, ja.